0: kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden na een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 34-jarige Amsterdammer om het leven. Hij zit vast in volledige beperkingen. Volgens de politie was de schietpartij vermoedelijk gericht. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiase Fly Dubai-piloot Smit Machar uitgenodigd als eregast. Machar maakte woensdag een noodlanding nadat de co-piloot hem met een bijl had aangevallen. Passagiers overmeesterden de co-piloot. Volgens onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten had de aanval een terroristisch motief. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige noordenwind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 15 graden. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Jemenitische regeringstroepen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Sanaa en de noordelijke provincie Saada. Dat meldt een woordvoerder. De Houthis boekten de afgelopen weken terreinwinst langs de Rode Zee en vielen Saoedi-Arabië en schepen aan. Saoedi-Arabië heeft de aanval niet bevestigd. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties uitgezet. Ze waren ondanks een vertrekbevel in het land gebleven. Eén van hen vertrok vrijdagavond uit New York, de ander zaterdagochtend. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd droog. De temperatuur ligt rond 14 graden en verandert nauwelijks. Op dit moment is het meestal bewolkt met 15 graden. Er waait een matige wind uit het noord-noordoosten. Dat weerbeeld houdt voorlopig aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Jemenitische regeringstroepen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Sanaa en de noordelijke provincie Saada. Dat meldt een woordvoerder. De Houthis boekten de afgelopen weken terreinwinst langs de Rode Zee en vielen Saoedi-Arabië en schepen aan. Saoedi-Arabië heeft de aanval niet bevestigd. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties uitgezet. Ze waren ondanks een vertrekbevel in het land gebleven. Eén van hen vertrok vrijdagavond uit New York, de ander zaterdagochtend. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd droog. De temperatuur ligt rond 14 graden en verandert nauwelijks. Op dit moment is het meestal bewolkt met 15 graden. Er waait een matige wind uit het noord-noordoosten. Dat weerbeeld houdt voorlopig aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Jemenitische regeringstroepen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Sanaa en de noordelijke provincie Saada. Dat meldt een woordvoerder. De Houthis boekten de afgelopen weken terreinwinst langs de Rode Zee en vielen Saoedi-Arabië en schepen aan. Saoedi-Arabië heeft de aanval niet bevestigd. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties uitgezet. Ze waren ondanks een vertrekbevel in het land gebleven. Eén van hen vertrok vrijdagavond uit New York, de ander zaterdagochtend. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd droog. De temperatuur ligt rond 14 graden en verandert nauwelijks. Op dit moment is het meestal bewolkt met 15 graden. Er waait een matige wind uit het noord-noordoosten. Dat weerbeeld houdt voorlopig aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Feel Good 60s en 70s. Ken je deze nog?

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Jemenitische regeringstroepen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Sanaa en de noordelijke provincie Saada. Dat meldt een woordvoerder. De Houthis boekten de afgelopen weken terreinwinst langs de Rode Zee en vielen Saoedi-Arabië en schepen aan. Saoedi-Arabië heeft de aanval niet bevestigd. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties uitgezet. Ze waren ondanks een vertrekbevel in het land gebleven. Eén van hen vertrok vrijdagavond uit New York, de ander zaterdagochtend. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Nu nog het weer. Het blijft vandaag meest bewolkt, met een zwakke wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur ligt rond 13 graden. Dat is ook nu de gemeten temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Jemenitische regeringstroepen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Sanaa en de noordelijke provincie Saada. Dat meldt een woordvoerder. De Houthis boekten de afgelopen weken terreinwinst langs de Rode Zee en vielen Saoedi-Arabië en schepen aan. Saoedi-Arabië heeft de aanval niet bevestigd. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties uitgezet. Ze waren ondanks een vertrekbevel in het land gebleven. Eén van hen vertrok vrijdagavond uit New York, de ander zaterdagochtend. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Nu nog het weer. Het blijft vandaag meest bewolkt, met een zwakke wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur ligt rond 13 graden. Dat is ook nu de gemeten temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Jemenitische regeringstroepen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Sanaa en de noordelijke provincie Sada. Dat meldt een woordvoerder. De Houthis boekten de afgelopen weken terreinwinst langs de Rode Zee en vielen Saoedi-Arabië en schepen aan. Saoedi-Arabië heeft de aanval niet bevestigd. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties uitgezet. Ze waren ondanks een vertrekbevel in het land gebleven. Eén van hen vertrok vrijdagavond uit New York, de ander zaterdagochtend. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Dan nog het weer. Op dit moment is het 13 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een zwakke wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur stijgt nog naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Jemenitische regeringstroepen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Sanaa en de noordelijke provincie Sada. Dat meldt een woordvoerder. De Houthis boekten de afgelopen weken terreinwinst langs de Rode Zee en vielen Saoedi-Arabië en schepen aan. Saoedi-Arabië heeft de aanval niet bevestigd. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties uitgezet. Ze waren ondanks een vertrekbevel in het land gebleven. Eén van hen vertrok vrijdagavond uit New York, de ander zaterdagochtend. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Dan nog het weer. Op dit moment is het 13 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een zwakke wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur stijgt nog naar ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist zondagochtend in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. Daardoor kan het verkeer hinder ondervinden. De waarschuwing geldt tot 9 uur 's ochtends. Zwaar noodweer heeft in Catalonië overstromingen en grote verkeersproblemen veroorzaakt. In Barcelona liepen straten onder water. Het alarmnummer kreeg ruim 2000 meldingen, vooral over overstromingen. 21 mensen hadden medische hulp nodig. 12 van hen gingen naar een medisch centrum. Het regionale treinverkeer lag grotendeels stil. De rector van Cornell University, Michael Kotlikoff, belooft maatregelen na ophef over de vermeende groepsverkrachting van een studente in 2004. Hij steunt een onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van de zaak. Cornell wil slachtoffers beter helpen en seksueel geweld voorkomen. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. Jemenitische regeringstroepen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Sanaa en de noordelijke provincie Sada. Dat meldt een woordvoerder. De Houthis boekten de afgelopen weken terreinwinst langs de Rode Zee en vielen Saoedi-Arabië en schepen aan. Saoedi-Arabië heeft de aanval niet bevestigd. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur loopt geleidelijk op van 13 naar ongeveer 17 graden. De lucht blijft meest bewolkt. Er waait een zwakke wind uit het oost-noordoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist zondagochtend in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. Daardoor kan het verkeer hinder ondervinden. De waarschuwing geldt tot 9 uur 's ochtends. Zwaar noodweer heeft in Catalonië overstromingen en grote verkeersproblemen veroorzaakt. In Barcelona liepen straten onder water. Het alarmnummer kreeg ruim 2000 meldingen, vooral over overstromingen. 21 mensen hadden medische hulp nodig. 12 van hen gingen naar een medisch centrum. Het regionale treinverkeer lag grotendeels stil. De rector van Cornell University, Michael Kotlikoff, belooft maatregelen na ophef over de vermeende groepsverkrachting van een studente in 2004. Hij steunt een onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van de zaak. Cornell wil slachtoffers beter helpen en seksueel geweld voorkomen. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. Jemenitische regeringstroepen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Sanaa en de noordelijke provincie Sada. Dat meldt een woordvoerder. De Houthis boekten de afgelopen weken terreinwinst langs de Rode Zee en vielen Saoedi-Arabië en schepen aan. Saoedi-Arabië heeft de aanval niet bevestigd. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. De temperatuur loopt geleidelijk op van 13 naar ongeveer 17 graden. De lucht blijft meest bewolkt. Er waait een zwakke wind uit het oost-noordoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen in Letland gewonnen. Na het tellen van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. Koelbergs heeft coalitiepartners nodig en sluit samenwerking met Letland eerst uit. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist zondagochtend in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. Daardoor kan het verkeer hinder ondervinden. De waarschuwing geldt tot 9 uur 's ochtends. Zwaar noodweer heeft in Catalonië overstromingen en grote verkeersproblemen veroorzaakt. In Barcelona liepen straten onder water. Het alarmnummer kreeg ruim 2000 meldingen, vooral over overstromingen. 21 mensen hadden medische hulp nodig. 12 van hen gingen naar een medisch centrum. Het regionale treinverkeer lag grotendeels stil. De rector van Cornell University, Michael Kotlikoff, belooft maatregelen na ophef over de vermeende groepsverkrachting van een studente in 2004. Hij steunt een onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van de zaak. Cornell wil slachtoffers beter helpen en seksueel geweld voorkomen. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 13 naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen in Letland gewonnen. Na het tellen van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. Koelbergs heeft coalitiepartners nodig en sluit samenwerking met Letland eerst uit. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist zondagochtend in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. Daardoor kan het verkeer hinder ondervinden. De waarschuwing geldt tot 9 uur 's ochtends. Zwaar noodweer heeft in Catalonië overstromingen en grote verkeersproblemen veroorzaakt. In Barcelona liepen straten onder water. Het alarmnummer kreeg ruim 2000 meldingen, vooral over overstromingen. 21 mensen hadden medische hulp nodig. 12 van hen gingen naar een medisch centrum. Het regionale treinverkeer lag grotendeels stil. De rector van Cornell University, Michael Kotlikoff, belooft maatregelen na ophef over de vermeende groepsverkrachting van een studente in 2004. Hij steunt een onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van de zaak. Cornell wil slachtoffers beter helpen en seksueel geweld voorkomen. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er staat een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 13 naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Leiden zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij op de Molenwerf, bij de kermis voor Leidens Ontzet. Het steekincident gebeurde even na 11:15 s'avonds, na een confrontatie tussen twee groepen jongeren. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over de stijgende rente op staatsobligaties. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg afgelopen week naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de Franse tienjaarsrente bereikte het hoogste punt in 24 jaar. Staatssecretaris Silvio Erkens voor dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog mag. Erkens wil serieus kijken naar een wetsvoorstel van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Dat moet onder meer onverdoofd ritueel slachten verbieden. Religieuze groepen hebben nu een uitzondering. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun van Duitsland nodig heeft. Dan nog het weer. De zon heeft vanmiddag op veel plaatsen de overhand. Het blijft de rest van de dag droog. Er waait een zwakke oostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 14 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Leiden zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij op de Molenwerf, bij de kermis voor Leidens Ontzet. Het steekincident gebeurde even na 11:15 s'avonds, na een confrontatie tussen twee groepen jongeren. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over de stijgende rente op staatsobligaties. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg afgelopen week naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de Franse tienjaarsrente bereikte het hoogste punt in 24 jaar. Staatssecretaris Silvio Erkens voor dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog mag. Erkens wil serieus kijken naar een wetsvoorstel van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Dat moet onder meer onverdoofd ritueel slachten verbieden. Religieuze groepen hebben nu een uitzondering. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun van Duitsland nodig heeft. Dan nog het weer. De zon heeft vanmiddag op veel plaatsen de overhand. Het blijft de rest van de dag droog. Er waait een zwakke oostenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 14 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI waarschuwt met code geel. Die waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. In Leiden zijn zaterdagavond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij op de Molenwerf, bij de kermis voor Leidens Ontzet. Het steekincident gebeurde even na 11:15 s'avonds, na een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over de stijgende rente op staatsobligaties. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg afgelopen week naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de Franse 10-jaarsrente bereikte het hoogste punt in 24 jaar. Staatssecretaris Silvio Erkens voor dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog mag. Erkens wil serieus kijken naar een wetsvoorstel van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Dat moet onder meer onverdoofd ritueel slachten verbieden. Religieuze groepen hebben nu een uitzondering. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er staat een zwakke zuidenwind. De temperatuur loopt op van 16 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI waarschuwt met code geel. Die waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. In Leiden zijn zaterdagavond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij op de Molenwerf, bij de kermis voor Leidens Ontzet. Het steekincident gebeurde even na 11:15 's avonds, na een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over de stijgende rente op staatsobligaties. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg afgelopen week naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de Franse 10-jaarsrente bereikte het hoogste punt in 24 jaar. Staatssecretaris Silvio Erkens voor dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog mag. Erkens wil serieus kijken naar een wetsvoorstel van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Dat moet onder meer onverdoofd ritueel slachten verbieden. Religieuze groepen hebben nu een uitzondering. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er staat een zwakke zuidenwind. De temperatuur loopt op van 16 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een grote brand op vakantieoord Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. Zij moesten naar het ziekenhuis. Eén slachtoffer verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. De oorzaak is nog onbekend. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog mag. Hij steunt een verbod en wil het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren serieus bekijken. Erkens noemt de discussie complex door de vrijheid van godsdienst. Meer dan 80% van de Nederlanders is voor een verbod. 14 Duitse vakbonden en welzijnsorganisaties roepen de regering op bezuinigingen te stoppen. Ze vrezen gevolgen voor de langdurige zorg en andere sociale voorzieningen, zoals de jeugdzorg. Het kabinet stemde woensdag in met hervormingen van de verpleeghuiszorg. Die moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door bestuurders van Duitse defensiebedrijven. Duitsland wil Oekraïne snel helpen aan 1000 luchtafweersystemen tegen Russische Shahed-drones. Merz waarschuwt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Het blijft de rest van de dag rustig en droog. De temperatuur loopt geleidelijk op van 17 naar ongeveer 20 graden. Er staat een zwakke wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een grote brand op vakantieoord Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. Zij moesten naar het ziekenhuis. Eén slachtoffer verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. De oorzaak is nog onbekend. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog mag. Hij steunt een verbod en wil het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren serieus bekijken. Erkens noemt de discussie complex door de vrijheid van godsdienst. Meer dan 80% van de Nederlanders is voor een verbod. 14 Duitse vakbonden en welzijnsorganisaties roepen de regering op bezuinigingen te stoppen. Ze vrezen gevolgen voor de langdurige zorg en andere sociale voorzieningen, zoals de jeugdzorg. Het kabinet stemde woensdag in met hervormingen van de verpleeghuiszorg. Die moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door bestuurders van Duitse defensiebedrijven. Duitsland wil Oekraïne snel helpen aan 1000 luchtafweersystemen tegen Russische Shahed-drones. Merz waarschuwt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Het blijft de rest van de dag rustig en droog. De temperatuur loopt geleidelijk op van 17 naar ongeveer 20 graden. Er staat een zwakke wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De economie van Oost-Duitsland lag vorig jaar op 79% van die van West-Duitsland. Dat blijkt uit onderzoek van het Duitse instituut IW. Sinds 2020 is de inhaalslag vrijwel stilgevallen. Vooral onderzoek, ontwikkeling en investeringen blijven achter. Zonder immigratie kan de bevolking tot 2045 met meer dan een vijfde krimpen. Bij een grote brand op vakantieoord Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. Zij moesten naar het ziekenhuis. Eén slachtoffer verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. De oorzaak is nog onbekend. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil serieus kijken naar een verbod op onverdoofd slachten vanwege dierenwelzijn. Hij noemt het wrang dat dit in Nederland nog mag voor religieuze groepen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren komt komende week naar de Tweede Kamer. 14 Duitse vakbonden en welzijnsorganisaties roepen de regering op bezuinigingen te stoppen. Ze vrezen gevolgen voor de langdurige zorg en andere sociale voorzieningen, zoals de jeugdzorg. Het kabinet stemde woensdag in met hervormingen van de verpleeghuiszorg. Die moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Op veel plaatsen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit het zuid-zuidoosten. Het is nu 18 graden en de temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De economie van Oost-Duitsland lag vorig jaar op 79% van die van West-Duitsland. Dat blijkt uit onderzoek van het Duitse instituut IW. Sinds 2020 is de inhaalslag vrijwel stilgevallen. Vooral onderzoek, ontwikkeling en investeringen blijven achter. Zonder immigratie kan de bevolking tot 2045 met meer dan een vijfde krimpen. Bij een grote brand op vakantieoord Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. Zij moesten naar het ziekenhuis. Eén slachtoffer verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. De oorzaak is nog onbekend. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil serieus kijken naar een verbod op onverdoofd slachten vanwege dierenwelzijn. Hij noemt het wrang dat dit in Nederland nog mag voor religieuze groepen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren komt komende week naar de Tweede Kamer. 14 Duitse vakbonden en welzijnsorganisaties roepen de regering op bezuinigingen te stoppen. Ze vrezen gevolgen voor de langdurige zorg en andere sociale voorzieningen, zoals de jeugdzorg. Het kabinet stemde woensdag in met hervormingen van de verpleeghuiszorg. Die moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Op veel plaatsen schijnt de zon volop. Er waait een zwakke wind uit het zuid-zuidoosten. Het is nu 18 graden en de temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Iran houdt de straat van Hormuz afgesloten totdat de Verenigde Staten aan 7 voorwaarden voldoen. De Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf noemt onder meer het opheffen van de zeeblokkade en het olie-exportverbod. Ook moeten Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en sancties en militaire acties tegen Iran stoppen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie onderzoeken. De Super Intelligence Force krijgt 120 dagen om verslag uit te brengen. Taskforce-hoofd Jay Clayton zegt dat overregulering innovatie niet mag remmen en dat de Verenigde Staten voorop moeten blijven lopen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil serieus kijken naar een verbod op onverdoofd slachten. Hij vindt het wrang dat dierenwelzijn wordt verbeterd, maar onverdoofd slachten nog mag. Een voorstel van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren komt deze maand naar de Tweede Kamer. Erkens wil het verbod niet uitsluiten. Bij een grote brand op vakantieoord Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. Zij moesten naar het ziekenhuis. Eén slachtoffer verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. Eén persoon wordt nog vermist. De oorzaak van de brand is onbekend. De brandweer had last van ontploffende gasflessen. Dan nog het weer. Op dit moment is het 19 graden. Op veel plekken overheerst de zon. De zwakke wind komt uit het zuidwesten. De rest van de dag blijft het droog met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Iran houdt de straat van Hormuz afgesloten totdat de Verenigde Staten aan 7 voorwaarden voldoen. De Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf noemt onder meer het opheffen van de zeeblokkade en het olie-exportverbod. Ook moeten Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en sancties en militaire acties tegen Iran stoppen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie onderzoeken. De Super Intelligence Force krijgt 120 dagen om verslag uit te brengen. Taskforce-hoofd Jay Clayton zegt dat overregulering innovatie niet mag remmen en dat de Verenigde Staten voorop moeten blijven lopen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil serieus kijken naar een verbod op onverdoofd slachten. Hij vindt het wrang dat dierenwelzijn wordt verbeterd, maar onverdoofd slachten nog mag. Een voorstel van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren komt deze maand naar de Tweede Kamer. Erkens wil het verbod niet uitsluiten. Bij een grote brand op vakantieoord Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. Zij moesten naar het ziekenhuis. Eén slachtoffer verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. Eén persoon wordt nog vermist. De oorzaak van de brand is onbekend. De brandweer had last van ontploffende gasflessen. Dan nog het weer. Op dit moment is het 19 graden. Op veel plekken overheerst de zon. De zwakke wind komt uit het zuidwesten. De rest van de dag blijft het droog met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Spaanse politie is zondag begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. De migranten gaan naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken naar terugkeer naar Marokko. Naar schatting verblijven daar 3000 mensen. Na het noodweer in Catalonië hebben Nederlandse alarmcentrales 12 meldingen gekregen van gedupeerde vakantiegangers. 8 meldingen kwamen binnen bij de ANWB-alarmcentrale, 4 bij Eurocross. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra kosten door geannuleerde vluchten. Iran houdt de straat van Hormuz afgesloten totdat de Verenigde Staten aan 7 voorwaarden voldoen. De Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf noemt onder meer het opheffen van de zeeblokkade en het olie-exportverbod. Ook moeten Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en sancties en militaire acties tegen Iran stoppen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie onderzoeken. De Super Intelligence Force krijgt 120 dagen om verslag uit te brengen. Taskforce-hoofd Jay Clayton zegt dat overregulering innovatie niet mag remmen en dat de Verenigde Staten voorop moeten blijven lopen. Dan nog het weer. De zon houdt op veel plaatsen de overhand. Er staat een zwakke zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 20 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Spaanse politie is zondag begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. De migranten gaan naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken naar terugkeer naar Marokko. Naar schatting verblijven daar 3000 mensen. Na het noodweer in Catalonië hebben Nederlandse alarmcentrales 12 meldingen gekregen van gedupeerde vakantiegangers. 8 meldingen kwamen binnen bij de ANWB-alarmcentrale, 4 bij Eurocross. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra kosten door geannuleerde vluchten. Iran houdt de straat van Hormuz afgesloten totdat de Verenigde Staten aan 7 voorwaarden voldoen. De Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf noemt onder meer het opheffen van de zeeblokkade en het olie-exportverbod. Ook moeten Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en sancties en militaire acties tegen Iran stoppen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie onderzoeken. De Super Intelligence Force krijgt 120 dagen om verslag uit te brengen. Taskforce-hoofd Jay Clayton zegt dat overregulering innovatie niet mag remmen en dat de Verenigde Staten voorop moeten blijven lopen. Dan nog het weer. De zon houdt op veel plaatsen de overhand. Er staat een zwakke zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 20 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken. 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twijfelt steeds meer over zijn voorstel om tijdelijk de dwangsom af te schaffen voor mensen die wachten op een beslissing over hun WIA-aanvraag. Het UWV heeft grote achterstanden. Veilbrief bespreekt de maatregel opnieuw met de Tweede Kamer. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden en blijft de rest van de periode ongeveer rond dat niveau schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken. 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twijfelt steeds meer over zijn voorstel om tijdelijk de dwangsom af te schaffen voor mensen die wachten op een beslissing over hun WIA-aanvraag. Het UWV heeft grote achterstanden. Veilbrief bespreekt de maatregel opnieuw met de Tweede Kamer. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden en blijft de rest van de periode ongeveer rond dat niveau schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken. 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twijfelt steeds meer over zijn voorstel om tijdelijk de dwangsom af te schaffen voor mensen die wachten op een beslissing over hun WIA-aanvraag. Het UWV heeft grote achterstanden. Veilbrief bespreekt de maatregel opnieuw met de Tweede Kamer. Dan nog het weer. Het blijft de komende uren droog. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken. 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twijfelt steeds meer over zijn voorstel om tijdelijk de dwangsom af te schaffen voor mensen die wachten op een beslissing over hun WIA-aanvraag. Het UWV heeft grote achterstanden. Veilbrief bespreekt de maatregel opnieuw met de Tweede Kamer. Dan nog het weer. Het blijft de komende uren droog. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken. 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Uit het noordwesten waait een matige wind. De temperatuur ligt rond 20 graden en loopt langzaam terug naar 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken. 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Uit het noordwesten waait een matige wind. De temperatuur ligt rond 20 graden en loopt langzaam terug naar 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

Zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken, 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Nu nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige noordwestenwind. De temperatuur daalt geleidelijk van 19 naar ongeveer 15 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken, 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Nu nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige noordwestenwind. De temperatuur daalt geleidelijk van 19 naar ongeveer 15 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken, 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Nu nog het weer. De temperatuur daalt van 18 naar ongeveer 15 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het noord-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken, 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Nu nog het weer. De temperatuur daalt van 18 naar ongeveer 15 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het noord-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken, 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en verandert de komende tijd weinig. Later blijft het kwik rond 15 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks?

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken, 2,7% meer dan vorig jaar. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na een week van gewelddadige protesten. 24 scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Volgens minister Edouard Geffray raakten 78 medewerkers en leraren gewond. Scholen moeten geleidelijk volledig opengaan. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een zwakke wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en verandert de komende tijd weinig. Later blijft het kwik rond 15 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld.

0: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken. 2,7% meer dan vorig jaar. Nu nog het weer. Het is nu 15 graden, met lichte bewolking en een zwakke zuidenwind. De komende uren blijft het droog. De temperatuur daalt licht en schommelt rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

ergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. De groep onderzoekt ook hoe overregulering kan worden voorkomen. De taskforce krijgt 120 dagen voor een verslag. President Trump bevestigde hoofd Jay Clayton zondag als nieuwe AI-tsaar. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, kondigt een militaire operatie aan om gebieden op de Houthis te heroveren. De Houthis melden tegelijk militaire successen. Volgens veiligheidsbronnen hebben ze de weg tussen Aden en Taiz veroverd. Taiz dreigt te worden omsingeld. Het Oktoberfest in München trok dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers. De stad maakte dat zondag bekend. Het vorige record uit 2023 was 7,2 miljoen. Ook werd 6,7 miljoen liter bier gedronken. 2,7% meer dan vorig jaar. Nu nog het weer. Het is nu 15 graden, met lichte bewolking en een zwakke zuidenwind. De komende uren blijft het droog. De temperatuur daalt licht en schommelt rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

0: zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Alleenstaanden kopen vaker een woning, ondanks hogere huizenprijzen en hypotheekrentes. De hypotheker zag in het derde kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van alleenstaanden dan een jaar eerder. Bij stellen nam het aantal aanvragen met 0,6% toe. 34% van de huizenkopers koopt inmiddels alleen. De Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs heeft de Letse parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen krijgt de centrumpartij 41 van de 100 zetels. Het beste resultaat sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd. De opkomst was met 51,8% de laagste ooit. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning opgeëist voor zijn partij. Voorlopige uitslagen wijzen op een voorsprong voor kandidaat Savo Minic. Dodik zegt dat zijn partij de macht in de Deelrepubliek en de Servische zetel in het drieledige staatspresidium behoudt. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond 14 graden. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: 4,8% de laagste ooit. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning opgeëist voor zijn partij. Voorlopige uitslagen wijzen op een voorsprong voor kandidaat Savo Minic. Dodik zegt dat zijn partij de macht in de Deelrepubliek en de Servische zetel in het drieledige staatspresidium behoudt. Bij gevechten in en rond de provincie Taiz in Jemen zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Volgens bronnen van beide kampen sneuvelden 34 militairen en 39 Houthi-strijders. De Houthis zouden ook de weg tussen Aden en Taiz hebben ingenomen. De stad lijkt te worden omsingeld. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond 14 graden. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.